0: wann je ook scheine planten zaten en van wiet af aflaaiers scholen, en dat je denzelfde dag groot kreeg als je de planten en denzelfde morgen bleden als je de zeiden, waren de dag, wann je arenten, nog scheven. Den dag, waar je wonden en weidag hebben, dat keiner beter maken kan. De oproer van vele velden is zo'n oproer van een wild meer, dat je schrecht van grote länder is zoals dat rügen van een grote meer. De länder schrien als een grote meer, over hij wat de schellen, en dan waren de wietwaagranen, die waren verjocht zennen als dat sprie voor een wind op een boy, en wirbelen als de staf am avada. Om ovend is nog grote vorigt, over wann dat dag wordt is nog meer schlimm. Zo wordt het met die gonen, die ons bestolen. Zo wordt het voor die uitkomen, die ons beplinderen.
1: Kapitel 18.
0: Wo wordt het toch met dat land Kusch gonen, wo die boze boots op een riefers zorren? Die schekken noorecht de leng dem Nilriefer, en boots die van Schelp gemaakt zijn. Schek de boots nu terug naar dat land, dat zoveel riefers haft, en een volk haft dat groot gewassen is, en glatte huid haft, dat wieten breit gevergd wordt, wil ze zo stark en gewaltmäßig omher gonen. Lot alle Menschen op die Erde, en die je op de Welt wohnen, herhorchen. Wann die Flagge op dem Borg wird abgehoven worden, dann kickt. En wann die Trompet bloost, dann horcht. Dit is wat de Herr zu mir sagt. Ek wo van op mine steht kicken, so eindrachtig aus de Herd van de Sonne op Mittag, en so geduldig aus de Dave, wann die Arnten. Fer de Arnt, wann dat Blechsel oberall verdreht is, eier de Windrüven ganz lieb sind, waren de Scheiden de Ranken aufschnieden, en de Stamm aufgehackt und taub geschmeten worden. En de waren blieven als fouder voor de hoofjes van een boy en de wilde tieren op hem land. En de veel waren door hem zomer vreten en hem winter verschiedene tieren van op hem land. En wanneer die tijd komt, wordt dat groot gewassene volk met de glatte huid, wat alle te vechten is als eerst weer, wil ze zo sterk en gewaltmäßig zijn, van een ihr land dat zoveel riefers haft, nur dem Zionsburg goven brengen voor de haren, de Jesaja, kapitel 19. De Norecht over Ägypten is disse. Kijk de mal. De Haar kämpt nu Ägypten, hij kämpt bozig op een Wald. De Jetter in Ägypten waren ver am Zetteren, en de Lied waren allen Mout verlieren. Ek war de Ägypter, einer je in den anderen abhetzen, dat ze einer je in den anderen kämpfen. Nobasch waren je in Nobasch kämpfen, Städer waren je in andere Städer, en ein Port vom Rick je in dat andere. De Ägypter waren allen Mout verlieren, en ek war ihre Plunsternacht maken, Zij waren dan de jette aanropen en die wat met juiste en verstarvene reden, no rood vragen. Ik wou de Egypte en de macht van een ruchlozen leider geven. Een zeer strenge ken ik wat even aan regeren, zegt de Almacher, de Haar, die alles regeert. Dat woete en Nil wat verschwingen en de riefer wat verzaaien en uitdreien. De kanools waren stenkerig worden en de riefers in Egypten verzaaien en uitdreien, zodat schelpen strok vervallen worden. Wat immer om Riefer gereind wordt verdrehen, de gezijde vlekken om Nil worden zo dreig zennen en met dem Wind waag blozen, dat het nog meer met hem meint. De fescher lied worden treurig zennen. Al die wat de Angel am Nil schmieten, worden zich bejammeren, en die wat met dat naad feschen, worden bedreigd zennen. De wat met Floss arbeiden, worden schoden haben, beides de wat chamelen en de wat weven. Dat wordt schwor zennen voor de Wever, en de Handarbeiter wordt zich nicht rot weiten. De leiders van Zoan zijn schasslich, en dem ken ik zijn roodgever jeven dommeljen rood. Wo kennen die nog zaaien? Ik stam van de gewetste, ik stam van die wat eerstemmer ken ik zweren. Wo zijn die van die manen, wat werkelijk wij zijn, dat zij die zaaien kennen wat de Haar die alles regiert, even Egypten besloten haft. De leiders van Zoan in Memphis zijn schasslich en zijn verleid worden. Die wat am land zullen verabgonen, hebben Egypten verleid. De Haar haft aan een verwerdige Sendung gejeeft, en nu haben ze Egypten doordegstalperen mocht, krijg ze als een bedrunkene en zijn ener kots. Keiner wordt wat te staan brengen in Egypten, nicht de leiders oder de wat hingeron gonen, nicht de rekker oder de geweinelja. Wann die tijd kämt, waren de menschen in Egypten alle zo ängstlich zennen als früher. De waren zich zeer vervieren, wann de Haar, de alles regiert, met zijn macht even ankämt. Dan waren de Egypter zich voor dat land Juda engsten, en jedesmal, wann sie denken, an dat wat de Haar, de alles regiert, even aan besloten haft, waren zij zich verschraken. Wann die tijd kämt, waren in 5 Städer in Egypten dezelfde Spruch gered worden als in Kanaan, en die waren zich an den Haaren, de alles regiert, houlen. Een van de Städer wordt Ir Heris,

en mi vart nach vada klo wat de har to zaien hod. Hij zeid, zeid dat stierkopje volk, weet je niet wat ik met het zaien wil? En zei, horchte mol, door keim een Babylonische ken ik nu Jeruzalem, en neem dem ken ik aan zijn ongestalde vast, en verslaap de nu zijn land, nu Babel. En dan neem hij einen van dem ken ik zijn zeens, en moek einen bond met dem en moek am verspreken, dat hij am deinen wordt. Ober de bovenste menschen van hem land verslaapt hij. Zo blijft dat land doelgeschlagen en kon zich niet hoog abheven. Zij zullen den bond houden en den waag bestonen blijven. Ober zij blijven niet bij den bond en schekten mannen naar Egypten en wollen haben dat hij aan Pier den Veelsoldaten schekken zullen. Hier zich dort nur een goud aploon, gelijfst u, dat wann hij zo'n tijd, wird hij door met waag komen, wird hij door met waag komen wann hij den bond verschmeidt? Dit zegt God de Haar ganz klar, en dat land van dem ken ik, die hem ongestalt had, dem zijn verspreken hij niet hield, en dem zijn bond hij verschmeidt, en dem zijn land, dietliche zegt, en Babel, wordt hij gestorven. En de Egyptische ken ik met zijn grote armee en veel manen, wat in dem krieg niet wordt helpen, wann ihr wordt je in de staatsfond abgeschert in Tarmsgebied worden voor de Babylonische armee. Dan worden vele angebracht worden. Wil zij zijn verspreken verschmeid en zijn bond niet hield, en wil zij zijn hand op zijn woord geef en dan doch zo gehandeld haft, wordt hij niet door met weich komen. Dit is wat God de Herr zegt. Ik zie mij ganz klar, dat ik dem König van Juda door vertrekt holen war, dat hij mijn verspreken verschmeden haft en mijn bond niet geholen haft. Ik war mijn naad even am schmieden, zodat hij aan mijn schlein vastgenomen wordt worden. Dan wo ik am no Babel nemen en am Dorfer dat gerecht nemen, wils hij mij nicht trüge was des. En al zijn baste Soldaten waren am Krieg angebracht worden, en wer noch ewer blijft, wat zo aus van dem Wind aller Wehen verspreid worden. Dan wo je an seinen dat ik Gott de Haar zie. Dit is wat Gott de Haar sagt. Van de Spetz van een Zeider, van de boverste Aster, wo ik een Aufleier nemen en eine steht für dort fingen. Met een lichtgreinet Blatt van dat laatste Jewas, plant ik hoog op een borg, op een ander seiner borg, dessen wekeljen baum. In Israël, hoog op een borg, plant ik den, dat met aster en vrucht, dat een reichschmacker baum, en dat land dan opwost. In verschiedenste vijl zijn thuis in dem baum, en de aster geven schatten voor alles wat vlicht. Op een stab wat jeder baum dat dan seinen, dat ik ganz allein haar zie. Ik slo dan den hechsten en heb jederen klinen. Wat reint, lood ik verdrehen, en wat reich is, lood ik reinen. En wann ik als haar, wat je zaagt heb te jün, wat dat zacht hier. En mi wart dat klar wat de haar te zaaien had. Hij zeed, wo zaag je doch immer in Israël? De elderen haben zure wiendruven gejeten, en de kinge ere tenen zijn nu struif. Dit zacht God de haar ganz klar, zo zal je in Israël nicht länger reden. Krijg zo als mi dat leven van voder je heert mi dat leven van zeen. Mij je hier in alle levens. De jan je wat zendigt, is de jan je wat sterven wordt. Wel we eenmaal zeien, dat du een gerechter man is. De deed wat recht is, en held dat je zaad. Hij aat nicht op de boy, wo ze aanbeden, en hij bete jetter nicht aan, die ze in Israël haben. Hij verleeft zich nicht met dem nober sine frü, en hij schlaapt nicht met sine frü, wann ze ere monatliche dorg haft. Hij brengt dem anderen nicht in de grond, en brengt immer trig wat am gebergt is. Hij neemt van keinem met gewalt, hij geeft dem, wie hungrig is, brood, en geeft dem janjen, dem de fehlen, kleider. Hij neemt nicht anders, wann hij uitliet, en verlangt nicht meer träg, als hij uitgeliet haft. Hij deed nur schlachtet en is oprechtig, wann hij tweschen manen rechten deed. Hij recht zich nur mine gesatzen, en post ab, dat hij de gebouten true hat ich held. Zo'n mensch is gerecht, en ik geef mijn woord, dat hij leven wordt, zegt Gott de Haar. En dan, wel we eenmaal zeien, dat is manhaft einen zeen, die uit rond een band sticht. Hij haft een mens aangebracht, oder zes nog eine van deze zinden gedonen, zo'n als zijn voordat nie nicht haft. Deze aard op de boy wo ze aanbeden, en verleeft zich met einen anderen mens zine frü. Hij nutzt de arme, en die wat help fehlt uit voor zijn eenen gewenst. Hij neemt zich zaken met gewalt, hij brengt wat gebergt es nicht trägt, en hij bete jetter aan en deed op scheiselje dingen. Hij neemt entras en verlangt meier trig als hij je lied haft. Wordt des mens leven? Nee, die wordt nicht leven. Hij wordt unbedingt sterven, wann hij deze abscheiselige dinge gedonen haft. Hij haft den dood op zich gebracht, der zijn ene schuld. Ober wel we zeien des manhaft een zee.

0: de 20 jaren breit weer en de andere ziet weer je in den Verhof. Dat gebied weer op 3 verschiedene hechten eind om anderen. En Bennehof weer door een stich verlengde stoven, die weer 10 ellen breit en 100 ellen lang. De deren weer aan de noorden ziet. De stoven en de bovenste rij weer een smaller als die en de andere beide rijen, wils de hechten niet genoeg ruim geloten houden. Die 3 rij, eine een bit hecher als de andere, houden niet past, zoals de stoven en Bennehof. En nu weer de bovenste stoven tjarter als de middelste rij en de onderste rij. Buiten aan de zieden om Verhof verder stoven, weer een meer van steiner, die 50 ellen lang weer. De stoven, wat op den Verhof kikten, weeren 50 ellen lang, en de stoven aan de tempel zied weeren 100 ellen. Unien aan de stoven weer een gang, die noem oosten, nap op weer, om van Verhof doen te gonen. Aan de ziedene zied, je in de meer van Verhof en je in den openen plaats am Bennehof, weeren ook zo'n stoven. En verder stoven weer een gang, krijgt zoals aan de noordene ziet, en alles weer krijgt zo lang en zo breit, met krijgt zo'n deren en aanrichtingen en jeng. En einer jeng krijgt zo van Verhof en dat oosten eng van den gang, aan de ziedene ziet van de stoven, en door weer krijgt zo'n meer de lengte. En de man zei te mij, de stoven aan de noordene ziet en de stoven aan de ziedene ziet gebied, die op een Verhof komen, zijn de helge stoven voor de priesters, die voor de haren komen, en dit is wo de priesters de allerheiligste Opfer eten. Hier brengen sie dat allerheiligste Opfer, dat Speisopfer, dat Sündopfer en dat Schuldopfer han, en desse steht as heilig. En wann de priesters am Heiligtum nen gonen, sollen sie nicht furz am Verhof kommen, sie sollen sich an de Stoven, ihre Kleider an die sie gedeint haben, auftragen. Die Kleider sind heilig. En sie sollen sich durch ihre andere Kleider antragen, eier sie rüt gonen, wo dat falsch is. En als hij alle wegen am Tempel gemeten had, bracht hij mir uit durch dat oostene Poort en maat wo wie dat rondom dem Hof weer. En hij maat de oostene meer en die wie 500 lengt van zijn mootstok. En de noordene ziet maat ook 500 lengt van zijn mootstok. En de ziedene ziet wie ook 500 lengt van zijn mootstok. En hij ging naar de waastene ziet en die maat ook 500 lengt van zijn mootstok. Hij maat jeder eine van de feier zieden en door wie een meer rondom am feier komt, 500 lengt van Mootstok on jeder ziet, zo wie dat heilige, van dat wat nicht heilig is, op wat je
1: Kapitel 43.
0: Dan neem hij mij waar nu dat poort aan de oosten ziet. En hartje mol, doorkeem de heerlijkheid van Israël ja God van oosten. En dat ruist zo luid als een grote woter en de eerd wie opgedacht van wo heerlijke weer. En deze openbaring weer krijgt zo als die, als hij keemt om de stad vernichten, en zo als hij zich mij bij de Kebarie openboren deed. En ik val op mijn gezicht. En dem Herrn seine Herrlichkeit kam durch dat oostene Poort am Tempel gebied nen. En de Geist hoofd mij op en bracht mij am Bennehof nen. En dem Herrn seine Herrlichkeit fell den Tempel ganz op. En als de man besied mij stond, hier ik wem van am Tempel te mij reden. En die zeete mij, Menschen sehen, dit is de Stad voor mijn Traun. En hier wo ik mijn Feitan zaten. Hier wo ik op immer mang de Israeliten wohnen. En de Israeliten waren nie nicht waren met ihren Jetterdienst, oder met den verstorbenen Körper van einen Kernig, schaand ab minen heiligen Nomen bringen, nicht dat Volk en ook nicht de Kernigs. De Kernigs saden ihre Schwal gons on mine Schwal, en ihren Arkpost gons on minen, so dat du bloß eine Wohnt zwischen mi en an wir. En domat haben sie minen heiligen Nomen en an ihren gebracht, met de abscheiselige Dinge, die sie deiden. En do wehen kriegt, hab ich an en minen Euer vernicht. Aber nu sollen sie ihr Jetterdienst in den verstorbenen Körper von einem Kernig weit von mir wahrnehmen, en ich wo ab immer mank anwohnen. En du, Menschen sehen, sollst die Israeliten vertalen, wo der Tempel sit, en wo kriegt, der utgeleicht ist, so dass sie sich schämen mit all dort, en wo sie zu kart kommen und sich versinnen. En wann sie sich, vor all dort, was sie gedonen haben, schämen, dann vertal an, wo schmackt der Tempel lad, en wo kriegt, der utgeleicht ist. Vertal an den ganzen Plon mit de Purten tom nennen Rüdgonen en ook de Verschriften en Gesatzen dotau. Schrieb dat alle ver an Dol, so dat sie sich nur den Plon en de Verschriften rechten en Dono leven. Dit is dan wo dat steht mit dem Tempel. Ab dem Hugenburg soll de ganze Hof höchst heilig seinen, bat hier sind de Verschriften für den Tempel. En dit is de Mut von den Altor. Dit is noch wahrer mit de lange El gemeten, der eine Handbreit länger is als de gewöhnliche El. Rund am den Altar wie ein Faut, eine El hoch en eine El breit. An de Kant van den Faut wie ein Rand, eine halbe